0: Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de ige scheliocht, de quischali,
2: de janta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus ne schelte, et ha grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte klok, gach derdi en onshore Radio Rira, no e sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion. Rira.

0: Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulachte margoel.
1: Veel eerder groeges, een hoogte gloog, gach derde en een shore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Jon.
0: Rira.